Maar die reels geld nie vir almal nie. En op die spoorlijn wat eens sou sny, loop daar nou een saustrein, waarop almal lekker ry.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

met je ziel, niet die blessure. Die golvense geroep trek jou in en voer jou mee. Ik wonder wie jij is, ik wonder wat jij ziet. Ik wonder of het rustig is in jouw mensmachine. Die wanden is koud en die lach is grijs. Maar dit is jouw wereld

keer met mijzelf langs die water. Bij kaarsen klanken, werelds alma mater. Ik wonder wie jij is, en ik wonder hoe jij lijkt. Ik wonder hoe het vol om in jouw blauw is te kijken. Hier binnen is het snoezig, hier ruikt een mooi schoon. Maar is dat mijn plek, mijn gekozen droom? Hoor kan die tafel alleen?

het je gewend dat je binnen kon wees. Wil jij kaarsen zien, spijskaarten lees? Zou het ooit werk als ons plekken kon ruil? Zou jij binnen lach en ik buiten huil? Ik weet jij zet jouw plek, hulle hou jou voor die gek. Ik weet mijn hart is buiten, aan jouw kant van die ruiten. Ik en jij leef in twee werelden. In mijne die zon en in jou naar die rem. Maar ik is niks meer als jij alleen. En ik is niks meer.

0: Morgen denk ik gaan het de kermel. En is dan vrijdag. Dat is de staft.
1: Staft works. Want dan is die reisje daar maar uit.
0: Ja, heerlijk. Het jeugd niet.
1: Nou, eet je de Grootbeck breakfast, want je altijd honger maak.
0: Nee. Wie al donuts gaan krijgen die week voor donut week? Stuur ons een foto in.
1: Moenie foto's instuur. Hou op met je foto's. Ons het hier die negativiteit nodig. So vroeg in die môre nie. Voordat veel meer mensen zeggen, weet het, op zondag, wat maak jullie zondag? En al wat ik krijg, is braaifoto's.
0: Nee.
1: Skande.
0: Wie braai is hier op een zondag?
1: Ik sien van die mensen werk vir SARS, want al die bloed is in die vlees het gesuig. So kom ons krabbie hier aan, is tijd nou voor ons nieuws hoofdtrek. Hier bij Lekker Luisterstasie is woensdag. Sien Tonaste Mai.
2: Luister FM, nieuws hoofdtrekker.
0: Jou hoofnieuws serie hier, die waarnemende polisieminister sê die werk van die Midlange Kommissie help met polisie aanspreeklikheid. Die DA is bekommerd oor die 3000 operasies wat by die Charlotte Maxene Hospitaal gekanselleer is. En in jou sokkernuus, Arsenal beëindig 22 jaar lange wag vir die Premier Liga titel. Bly ingeskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
1: Ja, nou is een groot en wie wat sê, die goeie ding daarvan? Hulle breek haar rekord. Weet die slechte ding? Hulle gaan nie ophou praat daaroor.
0: Ja, definitief. Is jy okay?
1: Ek's fine. Ek is 100% fine. Is net Big Nick is a fan. So hy gaan het nou bietjie wryf.
0: Ai. Roer die potjie.
1: Yo. Hy het gister hier ingekom met 'n curry. Nee, en toe sê my, ek wil gif jou iets wys. En gestraand of heel dag gister, toe stuur ek my boodskap, like, al wat ek in my neus ruik, is hy curry.
0: Heerlik. En dan nie eers gedeel nie.
1: Ek haat hierdie plek.
0: Nee, doe nie.
1: Nee, ek doen.
0: Kan
1: ek
0: man doen. Vir asblief gegaatkie curry maak?
1: Oh, man, dat is niks lekkerder. Dat is niks lekkerder as 'n goeie curry nie. Mm-hmm. Niks. Dan moet die olie so drijfboe op. Met ja, maar die glaze. Nie vet, die glaze, dan weet jy is reg gekook, man. Met lekker aardappels, brood. En as jy nog dumplings ingooi, vat my, trou met my, ons gaan bly in Kiba.
0: Nee, ons het aangaan waar het koud is, voor jylle curry kan eet.
1: Nee, ek sal het eet in die winter, als het 45 grade eet ek vir jou curry. Met een naanbroekie. Oh man. Sien jy? Honger. Honger.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie.

Dis eindelijk een goeiemorgen, woensdag 20 mei van die jaar 2026. Welkom bij jou lekker luisterstasie, dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wereldwijd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit de Jager en Lise Marie Weeks na 6 tot 9. Vang hulle morgen, selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemorgen, die eerste hier so kwart oor 9 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Daar die woord van die Here saam met pastoor Morney 9:30. Wat maak nuus? Begin ook met jou boodskappe 20 voor 10 lokalis lekker. Dis en die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot. Ons gaan hê 'n good morning. Goeiemôre Neil Diamond. I'm a believer.

ek koud, streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas tot koole verbrand, sodat hulle ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep, diep binne my.

Is Kwessie Bekers met Donkerhoek vastrap en Kevin Olkers met de Babsfontein vastrap. Lekker man, net hierna op gesels ek met François Jacobs blin geskakel rondom 'n nuwe enkelslid. Maar eers Dewald Dibbenaar, trap om Frikkie. Trap om

duisterde gelijk, my vlees en al die pelle is saam. Hier by my huis, ons Brian laat vaai met een glaasie in die hand. Nou die vrouwens moan, want die vlamme staan hoog en ek lees so lekker op

advertensies, jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Daar zijn die klanken van een spinaar en hij geeft ons die John Deere route net voor het bar toe. Je stukje inspiratie en Gerry Pretorius met zijn 7 zondes. Tijd zo 23 minuten over 2. Goeiemiddag en welkom als je nou niet ingeschakeld. Je is op je rechte plek, dus luister FM. Boodschap je ontvang je wat sê, morgen Etienne. Ek is hier in Texas en ek luister lekker naar jullie op luister FM. Ek wil net van allemaal hallo sê daar by die huis wat my ken. En so kom het van Dion Landman. Nou, daar sê Dion, welkom in ons huis hier al die pad van Texas af. Altijd lekker om met die mannen te gesels wat so oor see werk natuurlijk. Die H2A mannen, baie baie dankie Dion, ons waardeer jou breg en bly ingeskakel op luister FM. So makkelijk soos dit, jylle stuur vir ons jou boodskap hier op ons WhatsApp forum 082 333 367.

0: wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back enclosure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette op bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
1: Voted joint number one primary school in Kabega. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Academie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
5: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works.
6: Luister online op www.luisterfm.co.za.

begrijp. Dit wordt ons kinders se eeuwige strijd. Hij kom om te vat, ons taal en ons grond. Hij kom vir die waarheid, dat zit in ons mond. Ons bloed is oranje.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, stappenroutes in Tsitsikamma bergen en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
2: Algoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agte die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafenisdienste. 24 uur per dag.

Kan jy onthou toe ons kinders was Sonder Blackberries, Facebook of Saks Het ons toe al maar geweet Dat ons makkelijk ons youth kan vergeet Van die jare was donders goed Samen drak in Jan, Davie en Ouboet

0: se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

monsters was niet leidies. Vooral was wansen niet de grap. En jij die bent de kimpen. Het scotvrij weggestap. Soos ik lee in mijn loopgraaf onder ik. Werk jou onskuld nog voor jou. In mijn loopgraaf met de kruis. Wonder ik of jij nog bindelieren het om aan vast te klauwen.

0: sack. You have family when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar je altijd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwachten. Voor meer dan 30 jaar zien we om naar jouw vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer dan 250 voertuigen online of bij een van onze 6 handelaarstakken in de West- en Oostkaap. Bij King Cars kan je altijd staat maken op kwaliteit en omgee. You have family
1: when you buy a King Cars. Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargoed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
4: Volg ons op Facebook en Luister FM.

is die beste tijd. Die mooiste dingen wacht voor ons vooruit. Moest mijzelf zeker verstaan. Op de wereld waar je naar gaat, één is genoeg voor mij.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Dat is dit één ding wat je niet moet doen, is wat André te dreig. Hij zal niet zwemmen tot op je val. In uw vintage land dat je heeft. Jerry C, hou vast! Hou vast, papa, gaan jaag! André binnen uw wateren. Ring te kink, ring.

creer, mi chusto blei. Op je gat zat, maar pompoenen op je dak. Pompoenen op je dak.